That's it. Zowel als instrumentalische Bar X Boogie van Paul Zito. Daar is niet veel over hem bekend. Er kwam angeblig uit Moropna, een kleine stadje in de gegend van Chepperton in Victoria in Australië. Zijn regionale rockabilly-eindspelingen worden dan maar sneur in deze regio angeblich verkauft. Deshalb zijn dat extreem zeldende rariteiten van hem. De nächste platte van hem is, glaube ich, ook niemals digitaal reissued of een CD. Paul Zito, nog eenmaal, met All I Can Do Is Cry.

Grab That Style, das war Bobby Charles met die allereerste originale versie van hem, van See You Later Alligator, natuurlijk aan meeste bekend van Bill Haley. Bobby Charles, een wijze Amerikaner, damals in die zwarte rhythm and blues charge in Amerika. Niet ganz ungewöhnlich, damals. We blijven nog een klein beetje hangen in de halve dunne doo-wop rhythm and blues scene, 50er jaren, Jesse Belvin en de Space Riders zijn we jetzt hier, met My Satellite.